بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صمد شيخ عادل براديو إسلام انترناشنال وبون فسلوت خير القرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. على دانك إن بريزس الله سبحانه وتعالى ونطير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن دارنا فرانس الله سبحانه وتعالى دات الله سبحانه وتعالى متنسهو بإيمان إن الله سبحانه وتعالى متنس هو إسلام إن الله سبحانه وتعالى متوس مافن إسpecial منس بات الله سبحانه وتعالى خن موت وان موت أبي دافن كيامة مت إيمان آمين. عندي دات الله سبحانه وتعالى فان فرخنت دي إيمان إن الله سبحانه وتعالى إن دي إيمان إس ين فني بالانغركس أكسبكت ينس أبرسون خن فرتال أز خلوف. En dit is om te geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Geloof is één aspect, die geleer van geloof, iman. En dan dit is die praktijk van iman. Hoe iman praktisch moet in ons leven inkomen. Geloof is één, weer eens. Nummer twee, die praktijk van iman. Dat is één van die praktijk van iman. Dat is om die geleerdheid te bekomen, die geleerdheid te bekomen om te herkennen wie is Allah subhanahu wa ta'ala. En dat kan bekomen worden door die Koran te lezen met verstaaning. En dat is een van die verwachtingen van elke moslim. Dat elke moslim moet lezen die Koran, zodat die Koran is die verduidelijking in verband dat wanneer een persoon zegt Allah, dat die persoon gaan weten en gaan leren die eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala is ahadun samadun, dat Allah subhanahu wa ta'ala is een, leysa ka mithli shay, dat daar is niemand wat kan vergelijk wordt met Allah subhanahu wa ta'ala, leysa ka mithli shay. So dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons die vergun en ons gekies dat voor islam, gekies dat voor iman, die verantwoordelijkheid van dat, die verantwoordelijkheid van iman, dat is om praktisch te wees in verband met die verwachtingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die praktijk weer eens is die dat iman is één aspect, een verwachting van Allah ta'ala, die leer van iman, zoals ons zei. Die verwijzing van die leer van iman, dat is weer eens dat ons moet onszelf koppelen en ons moet die studie maken en ons moet studeren en ons moet lezen die Koran, die vertaling van die Koran en verwijzing. En dan ook wat het teken van iman is. Wat het teken van iman is. Dat is van belang. Dat die teken van iman is die salawe die persoon 5 keer per dag leest. Dat is een verwijzing dat die persoon is op iman. Die vergroot en die versterking van iman is één ding. Maar die lees van salah is een teken van iman. Die lees van die Koran is een teken van iman. En ook om die zikr te maken van Allah subhanahu wa ta'ala is een teken van iman. Dat die is een bewijzing dat die persoon het iman, of die persoon heeft een zekere vlak van iman. Zo al die praktijken van iman, praktisch is om te leren iman, praktisch is op salah, elke ene van die heeft zijn eigen noer. Eén is een moslim, heeft binnengekomen en getreden in islam, of die persoon is geboren in een familie van moslims. Zo dat betekent niet dat die iman van die persoon is versterkt niet. Of die iman van die persoon is op die vlak wat verwachtend is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zo iman is belangrijk weer eens.
En dat is hoekom Allah subhanahu wa ta'ala voor ons zei in onze muqaddama, in onze begin, dat Allah ta'ala zei voor ons in surat al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس so Allah تعالى سيفونس that wanneer het gezegd wordt dat kan wees die in die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam bestaan Makkah, Medina die wie nog niet getreden in Islam en dat is een voorbeeld voor ons dat is een les, een dars voor ons Wanneer dit vir hulle gesê was, Aminu kama amananas, dat bring julle iman op die vlak van die mense. Die verwysing van die mense, hierso is die sahaba radiallahu ta'ala anhum. Dat is ons leer, dat iman word gestudeer, die studeer van iman. Dat iman moet gestudeer word. Iman moet verstaan word. Die is belangrik. So Allah subhanahu wa ta'ala, wil hy dat die muslim moet iman leer. Sahaba radiallahu ta'ala anhu in verwysing van die en die dars moet geherhaal word, die les moet geherhaal word, sodat na 'n paar keer wanneer 'n mens die lesse en die durus en die dars van iman herhaal, dan gaan Allah subhanahu wa ta'ala openbaar die verstaaning. So in 'n voorbeeld vir die is die dat wanneer een mens en enige ayat of een hadith of enige part van een kitab, boek lees, dan is een persoon dit een keer lees, dan concreet dat die begrip en die verstaaning is nie duidelik nie. Dan is die persoon dit twee keer lees, drie keer lees, Koran, hadith of enig, of fiqh, of enige usul, soos ons gaan sê, of kawaid, verstaan, dan kom kree ons dat die persoon na die tweede, derde, dan kom kree ons dat die verstaaning word duideliker en duideliker. So dit is belangrik dat die iman van 'n persoon, dat die iman van 'n persoon gaan duidelik word met die herhaling. Dat is twee aspekte. Een aspek is die leer van iman en een aspek is die verspreiding van die kennisgewing van iman. Dat is twee aspekte. Die een weens die leer van iemand, so as 'n mens herhaal, voorbeeld, dat as 'n persoon suratul Fatiha lees, dan kom kry ons dat as die persoon nie maak tafakkur wa tadabbur, dat as die persoon nie die verstaaning bekom het nie van suratul Fatiha, een is die Arabiek, nummer twee is die verstaaning in, as het in enige talen is of so, maar die persoon verstaan wat die persoon lees. En dan die derde aspek is tafakkur wa tadabbur. Dit is om diep insig te bekom in verband met die sura, ons gebruik sura al-Fatiha. So, na 'n sekere klomp jare, paar jare, kom kry ons dat die herhaling van sura al-Fatiha bevestig homself, die sura, in die hart van die persoon, die kennisgewing van die persoon. Ons verwys hierso na kennisgewing na die hart. So die kennisgewing om te behartig, is 'n mens sê dat 'n persoon is hafid van die Koran, een is die ayat van die Koran, dit beteken dat die persoon in Afrikaans het behartig. Behartig, hier kan ons hoor, byna al-Qusayn, en as ons kyk na die woord omself behartig, dan een van die opmaak van die woord is hart. Dit beteken dat die persoon het die sura in sy hart bevestig, in sy hart beskerm en verstaan deur die herhaling van het. Een is die herhaling. Nummer twee is die, dat in verband met die sura, in sura al-Fatiha weer eens as 'n verwysing, dat die persoon maak die tafakkur wa tadabbur. Die persoon dink in die salah, die persoon se hart is gefokus op die betekenis van die sura, verstaan, is dit die vertaling is, om te verstaan, en is dit die kennisgewing is, enige persoon kan sê, dit kan die tafsir is, of die verduideliking van die sura, of die verduideliking van die ayat. So die is part van leer van iman. So dit beteken, dat 'n persoon
gaan prakties is op die iman in twee aspekte weer eens. Een is die praktijk van iman. Een is om die leer van die iman buitenkant die salah. Dit is om die Koran te lees en die Koran te verstaan en die verduideliking te bekom. Een van die vertalings van verduideliking is die tafsir van die surah. En dit gaan maak dat buitenkant die salah, die persoon gaan die begrip, die persoon gaan die dink en die persoon gaan die verstaaning van die surah bekom, wat een van die aspekte is wat moet bekom word om te vir iman. Nummer 2, ons gebruik weer surah al-Fatiha, dat wanneer die persoon lees surah al-Fatiha in die salah, verstaan, dan is dit dat die persoon in die salah gaan weer eens herhaal die begrip. Een is die lees, die verstaaning. Een is om te maak tafakkur wa tadabbur. En die is hoekom Allah subhanahu wa ta'ala vir ons sê, afala yatadabbaruna al-Quran. Is dit nie dat ons bekom of ons dink diep en ons bekom die begrip en die verstaaning, diep verstaaning van die Quran? Am ala kulubim akfaluha. Of is dit dat op onze harte, verstaan is de persoon voor die wat nie gaan verstaan, al-kufl, dat betekent die woord wat nie gaan gebruiken, lok, zodat allemaal kan verstaan, zodat hoeveel van die akfal, Allah Ta'ala sê akfaluha, dat een lok kan wees die duisternis, nie die verstaaning, die verkeerde dinge wat in onze leven is, wat onze hart, verstaan, aangetast het, wat onze hart donker maakt, dier verskillende sonde of so die is dat die rede vir dit, ons gaan dit nie, die rede vir hoekom die hart van die persoon hard is kaswa, dat die hart van die persoon is hard om rede dat Allah Ta'ala gebruik die woorde tafakkur verstaan tafakkur afalaya tafakkur afalaya tadabbaruna al-Quran. Allah tafakkur betekent dat die persoon maak die fikker, die persoon maak dat die persoon se verantwoordelikheid om te bekom die verstaaning en om te bekom die verduideliking van die verstaaning van die ayat, en nummer 3, om diep te dink, om die dink en die naslaan werk van die verstaaning van die ayat van die Koran in die salat te bring. En die is belangrik. So hier leer ons dat in verband met iman is dit dat een van die bevestigings die om te versterk en om ons iman te kan laat groei en te laat groei tot die dag wanneer ons Allah Ta'ala moet ontmoet, is die een van die verlange en die verwagtinge in verband met salah. In verband met die leer van iman, in verband met die lees van iman, en in verband met die verstaaning van iman. So dit is belangrijk voor die ummatie van Rasulullah sallallahu alayhi salatu wasalam, in verband met die iman. So Allah subhanahu wa ta'ala, die van iman, soos ons gesê het, Allahu Akbar, dat Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met die iman van die persoon, dat die iman moet kom op die vlak van sahaba radiyallahu anhu, dat die sahaba radiyallahu anhu se iman was, dat die iman was verstaanbaar, die iman, die sahaba het bekom die verstaaning van iman. Dit beteken dat die sahaba radiyallahu anhu het verstaan die betekenis van die ayat van die Koran. Die sahaba het seker gemaakt dat die verduideliking van die ayat van die Koran moet bekom word. En die sahaba het seker gemaakt, verstaan, dat in verwysing met die toetse wat hulle deurgaan, het hulle verwys na die Koran. Wat sê ons? Dat die Koran het geword, dis ons mukaddama, die Koran het geword een methode van shifa, dat die Koran het geword deur die toetse wat hulle deurgegaan het in Makka, dat vir die sahaba radiyallahu anhu
Die Koran was 'n geneesmiddel vir die Sahaba. Deur al die swaarheid, die toetse wat Sahaba moet deurgegaan het in Makkatul Mukarrama, was die Koran die geneesmiddel. Daar was geen ander iets nie. Dit was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en dit was die Koran. Daar was niks anders nie. In die begin van Makkatul Mukarrama, daar was nie die sala was nie fard nie. In die begin by Makkatul Mukarrama, dit was 'n soos ons gaan sê, een staplike voorkomst, dat bestaan elke aspect is in sy plek in die kennisgeving van Allah Ta'ala, maar die begrip van iman, die leer van die iman, die praktijk van iman was die verwijzing van iman. Dit beteken dat Allah subhanahu wa ta'ala het voor die sahaba gesit die ayatul makiyah, soos ons gaan sê, die verse of die ayat van Makkatul Mukarrama bestaan ayat kan vertaal word as 'n teken, 'n verwysing ayat. So die ayat van die Koran, verwysingsgebeurtenisse wat gebeur het in die verlede, Anbiya alayhi salatu wasalam in verband met Allah homself om te versterk, bestaan om aan vast te hou, dis die ayat wat kom hierso, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dat ons moet aanhou jami'an wa'tasimu bihabl. Dit beteken die habl hierso, een is die iman van die persoon, die nummer 2 is die dien van die persoon. Nummer 1 weer eens is die iman van die persoon en nummer 2 is die dien van die persoon, habl. Wa la tafarraqu. Allah Ta'ala sê jami'an, die eerste moslim tot die laaste moslim. Die is die verwagting van Allah subhanahu wa ta'ala dat die moslim moet vasthou aan iman. En dit is die verwysing in die Koran waar Allah subhanahu wa ta'ala vir die moslim sê dat die moslimse iman moet kom op die vlak van die iman van sahaba. Subhanallah. So, wanneer ons gesê word dat ons moet leer iman, daar moet nie excuses nie. Die is wat ons, minal aya. Ons haal die uit uit die ayat uit, dat een persoon moet nie een excuses maak in verband met iman nie. Die iman nodig aandag, die iman nodig tyd, die iman nodig verstaaning, en die iman nodig praktijk. Een persoon moet praktisch is op sy iman. Praktijke van iman, weer eens een verwijzing, dat is om die salah te lees, moet hy salah op die vlak en die verstaaning, en op die verstaaning van die vlak, die salah van Rasulullah Islam, dat is kort af, om rede. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, dat salu kamaraitu muni usalli, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê vir ons, dat ons salah salu al amril hujub, dat Rasulullah Islam sê dat het is van belang, dit is een verwachting, dit is een instructie van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat salu kama ra'aytu munni usalli, dat hoe ons, myself, jyself, almal van ons gesien het dat hoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah gelees het, dan moet ons ons salah lees soos hy. Die punt hier is dit. En ons praat nie van die Fardhu Salah nie. Ons maak een verwysing van die Nawafil Salah. Nummer 2 is, ons moet ons self vra, dat een is om die Koran te lees buitenkant die Salah. Dit is part van iman. En om die Koran te lees binnenkant die Salah. Dit is part van iman. Maar as ons kyk, wat is die vertaling van Salah, verstaan van by die ulama, dan sê die ulama dat die naam van Salah is Dua. Die naam van Salah is Dua. So dit beteken, en ons allemaal gaan verstaan hierso, dat wanneer een persoon sy hande oplig, dan is die persoon bezig, moslim en muslimas bezig, om Dua te maak. So hierso is dit, dat daar is een Dua. Nie net dat die Dua beteken dat ek alleen communikeer met Allah subhanahu wa ta'ala nie. Ek vra alleen vir Allah ta'ala. Maar die verskil tussen die Dua en Salah is die, dat daar is een communicatie tussen die slaaf, die abd van Allah Ta'ala en Allah Ta'ala homself.
هناك يعني المحادثة بينهما. That is a communication between Allah and Islam. In Salah. So, what leer ons die? Die is nie net die, hoe kan ons sê, die leer van Salah, die ruku van Salah, die kiyam van Salah, verstaan die jalsa van Salah. Dat is een aspect. Dat is een aspect. Wat verstaan wordt hier in die verwachting van Salah. Verstaan, ja Rab, is die dat die persoon moet leer die Salah wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam voorgeleerd het. As ons wil leer die Salah, dan beteken het die verstaaning van Salah wat Suratul Fatiha, wat part van Imaniyat is. Verstaan, dat leer ons Iman, dan, dat de kort af, dit moet ingebring word in die Salah. Dat is een aspect net. In verband met die, om te leer Iman, wat gaan gebeur? Dat die persoon gaan nie net leer Suratul Fatiha, maar die persoon verstaan. Die kennisgeving van Suratul Fatiha kom saam met die persoon in Salah, die is part van Iman. En dan die kennisgeving van Suratul Fatiha, Allahu Akbar, dat die persoon lees dit, die moslim lees dit in Salah, wat gebeur? Ons gebruik Suratul Fatiha as verwijsing. Die bayaan van Suratul Fatiha, verduideliking van Suratul Fatiha, wat is dit? Dat ons weet dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, verstaan in hadith Qudsi, wanneer die slaaf, die abd van Allah ta'ala sê, Bismillahirrahmanirrahim. Dat die slaaf sê, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sê Allah ta'ala vir die malaika, Allah ta'ala sê vir ons, Hamadani abdi, dat my slaaf, het mij die hamd, dat mijn slaaf heeft mij, zoals we gaan zeggen, groot gemaakt. Mijn slaaf heeft mij geprezen. Mijn slaaf heeft mij geherkend. Hamadani Abdi. Die is Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Als je Allah Ta'ala verstaan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Arrahmanirrahim. Subhanallah. So Allah Ta'ala say, Ithna alayya abdi, majadani abdi. Die is die communicatie van Allah. So in die salah van iman verwees ons. Salah is een dingen, maar part van salah is die iman in die salah. Wat is die iman in die salah? Is die verstaaning van Suratul Fatiha in die salah. Die is belangrijk. Dat die verstaaning van Suratul Fatiha is part van iman. Die is belangrijk. En in die en is die perde, die moslim. Wat zei Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Wat zei Allah Ta'ala? Wanneer die moslim zei, Ar-Rahmanir-Rahim. Eerste, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dat die moslim en salah mag shukr voor Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Voor al die goed wat Allah Ta'ala gedoen het. Die wat die moslim kennisgeven dra. En die wat die moslim niet kennisgeven dra oor nie. So Allah Ta'ala sê alhamdulillah. Shuf ila abdi. Kijk voor my slaaf. Hamadani abdi. Allahu Akbar. Dat my slaaf het my geherken. Ithna alaya abdi athana. My slaaf het woorde gesê. Wat mij gaan duidelijk maken verband met tussen mijzelf en die slaaf. Majadani abdi majd beteken al majd dat die slaaf, zoals ons gaan zeggen, Ar-Rahmanir-Rahim al majd, dat die slaaf heeft mijn kwaliteiten en mijn, hoe gaan we zeggen, die kracht van Allah Ta'ala, die kwaliteiten, die sifat van Allah Ta'ala, die sifat van Ar-Rahmanur Rahim, dat die slaaf sê vir my, dat ek Allah Ta'ala is die barmhartige Ar-Rahmanur Rahim, Allahu Akbar, dat die slaaf herken dat my barmhartigheid, my omgee, Allahu Akbar, my rahmat, verstaan, die saghartigheid van Allah Subhanahu Wa Ta'ala in omgee in, Ar-Rahmanur Rahim.
دي وتنسي هناك المحادثة بين العبد وبين الله that in the salah متنسلير that is part from salah that is the iman in the salah خلوف is خلوف فستان مر برسون سيك is مسلم that is in سيبلكن the salah فستان سيك is the ستيكن from iman in the salah is that that the iman مت verstaan word die herhaling van Suratul Fatiha of die lees van Suratul Fatiha in die salah en die verstaaning van dit gaan die persoon nader bring aan Allah die is dit die ma'arifat van Allah Ta'ala die erkenning van Allah Ta'ala in Suratul Fatiha so die is dit betekent dat dit moet geleer word dit moet geleer word en die is part van onze verantwoordelijkheid op imaniyat So wat ons sê en wat ons leer wanneer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesê het sallu kama ra'aytumuni usalli dit beteken nie net die qiyam nie die ruku nie en dit beteken ook nie net verstaan die sajda nie en so voort nie nee maar die verstaaning van die salah is farid die verstaaning van die salah is farid ek herhaal die verstaaning van die salah is farid En die, ons moet net in acht neem, dat net om te lees, salah is nie genoeg nie. Verstaan? Dit is hoekom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, en die kan een vergelijking van iman is, dat op watse vlak is die iman van die persoon van salah. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê vir ons, en ons ken hem dood, dat as een persoon wat 1/10 krijg, verstaan, die 7 en so voort, as een 2/10, 3/10, so vers 15 of tot op die einde salah wat volmaak is so ons kan sien dat deur die dat die oefening van salah en deur die dat die iman ingebring word in die salah die lesse van iman die is net een aspek wat te doen het met suratul fatiha verstaan wat moet gelees word in die salah in elke rakaat dit is part van imaniyat Kom ons vat nog een voorbeeld. Om het bietjie duideliker te maak. Verstaan? Allahu Akbar. Dat wanneer die persoon, kom ons sê die persoon kom uit rukoot. Een is die zikr in die salah, die tafakkur wat tadapur van die zikr in die salah, is om te verstaan die zikr, om die begrip te bekom. Verstaan? Door die ulama, door die kitabs, in verband met die verduideliking van die zikr in die salah. Maar die punt wat ons bring hierso, as die persoon opkom van ruku af, wat sê ons, Sami'allahu liman hamida, dat ons luister, vertaling, verstaaning, Sami'allah, dat Allah Ta'ala het geluister, Allah het geluister, Allah het geluister, liman hamida, die een wie die hamd, die prijse van Allah gemaakt het, die erkenning van Allah Ta'ala gemaakt het, Hamid khan sami Allah liman hamida. Verstaan wat sê ons? Wat sê ons nadai? Rabbana lakal hamd. Hier is het dat ons bevestig iman. Ons bevestig Allah. Rabbana o Allah, o onze Rab, wat alles voor ons doen. Rabbana laka voor jou Allah lakal alhamd. Voor Allah subhanahu wa ta'ala al die prijzen, al die erkenning. Is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die twee aspecten wat net gebruikt wordt. Misschien die drie wat ons genoemd het in verband met die dikker. En dan verstaan Allahu Akbar al die andere aspecten van die verwachting van salah moet aangeleerd worden. So die bespreking hierso is voor mij om te leren iman. Die iman wat de persoon moet komen, die verstaaning, die beginsel van dit is beter kan die salah. Die binnenkant van die salah is een van die praktijken van salah. En in die salah, daar is die persoon kan sy iman herniet in die salah. Voorbeeld van die hernieting van iman in salah. Een is dit basis. Dat is ons studeer die ahadith op die fadail. Verstaan die belonings in die kutub, in die kitabs. Dan kom ons af dat die salah van Rasulullah Sallam die nafil salah. Die nafil salah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was baie lang.
Hier is wat Ali Radlanu zei in verband met die. En dat gaat niet te diep gaan in het niet. Dat Ali Radlanu zei dat wanneer ik wil, wanneer ik een verband bestaan met die Koran, wanneer ik die Koran lees beter kan die salah. En wanneer ik Ali Radlanu die Koran lees binnen kan die salah. Wat is die verschil? Verstaan? Dat Ali Radlanu zei dat wanneer ik die Koran lees beter kan die salah, dan is het om te bekomen die verstaaning van die Koran. Die is belangrijk. Dat is niet om die Koran te lezen niet. Maar die verwachting is die is om te bekomen die verstaaning van die Koran beter kan die salah. Zo die herhaling van die suar of die sura is die dat mijn verstaaning moet vergroot of versterkt. In verband die is beter kan die salah. Nummer 2, Ali Radlanu zei dat wanneer ik die Koran lees binnen kan die salah, lezen. Wanneer ik die Koran lees binnen kan die salah, dan is dit dat ik zet mijn conditie voor Allah, subhanallah, ya Rab. Dat ik zet mijn conditie voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Zo dit betekent dat nou, als het komt, wat ook al die conditie is, dat ons het die iman en die yakin, die staan vast, een is geloof, en een is die verwachting van geloof, dat is die yakin, standvaste geloof, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan me uitsorteer, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan me dier mee toetsvat, Allah subhanahu wa ta'ala gaan een oplossing brengen. Die is alles part van iman. Sahaba radiyallahu anhu, voor allemaal om te verstaan in die wereld, die wat verstaan, dat is dat Sahaba het die dars deurgegaan. 13 jaar in Makka moet hulle geleerd het. Ons, inshallah. Voor ons is het inshallah. Nou en dan, misschien. Maar Sahaba radiyallahu anhu het opgeofferd die voorbeeld van Sahaba. Verstaan, dat is belangrijk. Dat die voorbeeld van Sahaba en die wat Rasulullah s.a.w. die beste voorbeeld geweest het, dat die focus was 13 jaar in Makkatul Mukarrama, wat geomsingeld was. Die grondwet van islam, die grondwet van wees om een moslim was, die asas van het, was die verstaaning en die verwijzing verstaan van iman. Zo die komen ze weer terug, dat Ali radiyallahu anhu het gezegd, dat in verband met die Koran en die salah, is die dat ik het mijn situatie voor Allah gezet in die salah. Subhanallah. Dit betekent, wat leren ons van die af? Dat die oplossing van situaties, wat ons leert, Allah zei aan de ene kant, dat ons moet die iman brengen van Sahaba. Hier maken ons een voorbeeld van Ali radiyallahu anhu. Net zoals ons die bestaaning kan bekomen, die verstaaning kan bekomen. En die zei Ali radiyallahu anhu dat die oplossing van onze toetsen en die oplossing van onze situaties, dat maakt niet uit wat de vorm dat voorkomt niet, was een salah. Ja, Rab. Zo, die is belangrijk voor die moslim om te verstaan. Allahu Akbar. Zo, die aspect in verband met die salah. Die aspect in verband met die salah. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam se salah, praat is die tahajjud salah is nafil salah. Verstaan? Die optie salah, nafil salah, tahajjud salah. Dat wanneer ons concreet dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salam se salah, Allahu Akbar, was een baie lang salah, nafil salah. Die nafil salah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was baie lang. Sahaba radiyallahu anhu sê, as ons kijkt dat Allahu Akbar net voor ons om te verstaan, dat in een rakaat somtijds het Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drie juz'aat gelees. Allahu Akbar. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lees die hele suratul Baqara in een rakaat. Voorbeeld net. So die salah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasalam, die punt wat ons maakt was nie net die lengte van die salah nie. Hoe lang was die rakaat?
Die punt was hier, en ons verwijs weer terug naar Rasulullah, naar Ali radiallahu anhu. Dat die rede dat hoekom die salah condities was voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in verband met die situatie in Makkah. Ons gebruik Makkah als voorbeeld. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet die situatie en moet die hulp bekomen van Allah ta'ala. Die ayat, is het in Makkah geweest of is het in Medina geweest, door die toetsen wat Sahaba moet doorgegaan het met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die oplossing, een van die methodes, die oplossing, als om, zoals ons gaan zeggen, die helft van Allah ta'ala te bekomen, een oplossing te bekomen, Allahu Akbar. Wat heeft Rasulullah sallam gemaakt? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft niet gegaan naar Dick, Tom en Harry toen niet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gegaan naar wie? Naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft die situatie, die conditie voor Allah gezet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Kom eens kijken, en we gaan verder. Dat die ayat, kom eens gebruik Suratul Baqarah. Dat Suratul Baqarah van die begint Alif Lamim tot op die einde, die laatste ayat, verstaan? Amen al-Rasulu bima unzila ilayhi. Tot die einde van die ayat, alles daai. Als ons studeer die hele Suratul Baqarah, dat die Suratul Baqarah heeft te doen met iman. Situaties, condities. Als ons kijkt dat Suratul Baqarah heeft te doen met Musa alayhi salatu wasalam. Suratul Baqarah, verstaan, is vol van imaniyat. Die leer van die man, die oplossing van die man, die drive van Anbiya alayhi salatu wasalam naar Allah tullen situaties. So, wat zei ons hier zo? Wat zei ons hier zo? Als ons gaan naar die 12e Jews van die Koran, Surah Yusuf, dan wat zei Allah tala voor ons? En dat is die bayan, die Koran verdedigt omzelf. Die verdedigung, wat betekent bayan? Ons vat van Surah Tul, ons vat van Surah Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala zei voor ons daar, Nahnu nakussu ahsanul qasas. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die Quran, die surahs in die Quran, die juz'at in die Quran, die anbiya qasasul anbiya, die verhalen en die kisas van anbiya alayhi salatu wasalam, alles dat is het niet part van Suratul Baqarah ook niet. Is imaniyat niet part van Suratul Baqarah niet. Is Allah niet die leer van Allah. Allahu Akbar. Al die durus, die dars, die lessen in Suratul Baqarah. Is part van iman. So wat betekent het? Om te bekomen die helft van Allah Ta'ala. Die lang lees van Suratul Baqarah. Verstaan is die net. Allahu Akbar. Dat gaan en dat strek recht hier, ja Rab, recht. En die Sahaba verdedigt. Wiens die dat er was tegen dat het gestaan met Rasulullah Islam en die Nafil Salah. Als het die Tahajjud Salah als een voorbeeld maakt. Zo, die imaniyat van Rasulullah, die iman, die aspect van iman afwan. Die aspect van iman in verband met die situatie, die toetsen, die conditie, die situatie van Sahaba. Die toetsen wat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, dat die shifa, dit is een van die voordelen, die benefits van die voordelen, was dat die Nabi en Sahaba, die Nabi lees die salah en die tahajjud salah, je kan die Koran hard lees, so die Nabi, verstaan, herinner die Sahaba en die salah. Die aspect van iman adresseert ons die. Dat die Nabi herinner die Sahaba. Dat enes Allah, die kibriaat van Allah. Die bemachtiging van Allah. Die kudrat van Allah. Die helft van Allah. Dat is één. Nummer twee. Die Nabi, door die lees van die Koran. Herinner die Sahaba. In verband wat Anbiya met hulle ummaties of met hulle mensen doorgegaan het. Hulle volgelingen. Herinner die Nabi. Nummer drie. Die Nabi en Sahaba wordt geherinnerd. Dat hoe die helft van Allah Ta'ala gekomen is. Dat is nummer drie. In enige situatie. In verband met die surah wat gelezen wordt. Of die surahs wat gelezen wordt. Of in verband met die juz'aat. Die durus, die lessen van iman. Wat geherhaald wordt in die salah. Dat is part van iman. Alles die wat ons noemt. Subhanallah.
So in die en is dit dat Allah Taala raak sterk buitenkant die sala en Allah raak sterk binnenkant in die sala. Die is vir belangrik en dat die sala is 'n teken van iman weer. Dit is in sy plek hierop. So die en om te leer iman dat die vierde aspek wat ons moet verstaan dat die sahaba het gesien of het gehoor af van die sahaba het gehoor deur die tilawat van die Koran en die bayanat. Dis twee aspekte. Die Koran word afgestuur na Rasulullah sallam by Jibril alayhi salatu wassalam. Wat gebeur in Masjid Nabawi of in Makka was Darul Arkam. Dan die verduidelikom in een van die woorde wat ons gebruik, dit kan gebruik word in Arabiek of in Urdu ook, Tasalli. Tasalli beteken dat om te geweet, om die Sahaba hoop te gee, om hulle die verstaan, dat hulle deur die situasie kan gaan, Allahu Akbar, om die Sahaba op gemak te kan bring, om die Sahaba te kan maak, dat hulle kan deur die toets kan gaan, ja Rab, hier is belangrik. So, wat beteken ons in verband met die dat Rasulullah sallallahu alayhi salatu wasalam het dan, die Koran word gelees in die salah en dan die bayan van die Koran, die verduideliking van die Koran word gedoen by Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. Die aspek is die dat die sahaba sit in die majalis van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, in die vergaderinge van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. As ons gebruik Medina tul Munawwara of ons kan gebruik dit Makkatul Mukarrama is meer een grotere aspect van iman. Medinatul Munawwara het die praktijke van iman, wat die salah is, die puasa is, die is tekenen van die iman. Ons gaan niet te diep in het.